Carly Pearce, Lee Brice, I Hope You're Happy Now, en dan The Bellamy Brothers, Suzanne. Ek wou net gou vir jou laat weet het dat die volgende uur, die versoekprogram, natuurlijk, is amper vol. Dit is vir my baie heerlik, en as ek kyk na die muziek wat gaan speel, dan gaan ons een ongelooflike uur hee, hoor. So moet nie uitmis nie, dit is natuurlijk jou kees, jou muziek. As ek om het speel, as ek om nie het nie, kan ek om ongelukkig speel nie. Vincent Gordon, jy is bedoel vir my, Selena Gomez, I Hear Without Rain, en Chris de Burgh, I'm Going Home.

0: is ek.
1: Lekker een daar van Henny Jacobs, Lyflam. Nou ja, ons gaan aangaan met hierdie versoekprogram. Volgende het ons vir Louis Tucker se Midnight Blue. Dit was natuurlik 'n versoek van Ronel af, daar onder in Bonnieville. So ja, luister saam, geniet dit saam met my hier by Bosveld Stereo 107.5.

Lekker country klanke van Wynand en Cherie, Tony Ridgway en Roan de Tooy, The Highwayman. Voordat jy geluister na Queen, You're My Best Friend en Freddie Ness, Dronk Verlief, Verslaaf van jou. Amper groet uit vir my, ek het nog so 3 liedere wat ek vir jou gaan speel, voordat ek gaan groet. So hier is Gerry Pretorius met Wie Reis Saam, dan gaan ons na The Ronettes, Be My Baby en Gert Couvert se Noordwes.

0: Dit is Afrikaanse muziek van Nadine Blom met die titel Kom Saam. Craig McLachlan en Check 1, 2, Simona, wat ook lekker nog geluister het, so op zaterdagmorgen nie waar nie. Die dosie is bijna 6:02.
1: In die son deurdrenkte dag van somer, blom een merkwaardige ekosysteem in jou lichaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbesie vir antioxidante en aloe verox teenbacteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gezondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Kliks. Bees en feestgeld.
0: Ruister die verjaardagboodskappe na 0641152228 en ek het al een hele paar ontvang. Doen dit sommer nou, dan weet jy, hy is hier, word uitgesaai hier, kort na die 8:00 nuus vanmorgen. Ons eerste nuusbulletin is oor so bykie meer as 1:00 van nou af, namelijk om 7:00 vanochtend. Muziek nou van Cool and the Gang, daar is Afrikaanse muziek van Nicholas Lowe, Chris Norman's baie bekende One Last Kiss, en dan die bekende liedjie Tragedy van Steps, waarna ons gaan luister. Hier is Cool and the Gang's Get Down on It.

0: Winterhotel doen goed met hierdie snit van hulle ook in posisie nummer 13 met Jening en een posisie op. Winterhotel bestaan uit Droomsindroom en Bernice West. Hier is Henry Aland.
1: Nummer 12.

0: I was made for loving you, dis musiek van Kiss uit die 70er jare, altyd lekker om daarna te luister. Die tyd nou 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Die 90s, Bosveld 107.5.

Radio. Tamlin Wessels se klein bietjie by Bosveld 107.5 FM. Dis jou naweekstasie en jou gunstelingstasie, jou stasie met die hart van goud. Hier is country klanke van The Mavericks. There goes my heart. There goes

Terug naar die dag van Top Gun, ek voel nou soos Tom Cruise. Net die verskil is, hy het meer hare as ek. En dames het baie meer van hom. In elk geval, Kenny Loggins met Playing with the Boys uit Top Gun uit. Dis een plezier hoor. Dan Liesel Pieters met Sing Your Heart uit. En dan Status Quo net voor hulle allemaal geweest met Rocking All Over the World. Want hulle het so goed gedoen na daardie opname in 2005. Het sê dat meer enkel treffers gehad is enige in die Verenigde Koninkryke. Lekker tye. Kom, ons gaan weer terug na plaaslike bodem. Oefening van hulle, dit is die Skulle met Mia.

Natuurlijk Miley Cyrus met haar weergawe van Jolene. Dit is natuurlijk Dolly Parton se groot treffer daai. Nou, as jy op die stadium om die vier sit, stuur maar vir my 'n boodskap en vertel wat het jy vanavond op die kool. Ek het nou gesien, wie was het gewees, het vir my daar foto gestuur. Kom ons kyk gou-gou. Ek dink het was Jakes gewees, althans. Maak nie saakie, het sal my seker dan een bijval. Maar ook al sy, neem gerus bykie een foto, wees trots, stuur gerus vir my daar, so wat het jy op die koole daar, is dit nou een lekker stikkie steik ramp, een fillet, een snoek, ja, ek vermoed daar is een paar manne wat baie trots gaan wees, op hulle stikkies vleis, wat hulle nou hier vir my een fotokie van gestuur het, want ek probeer nou kyk, wie was dit gewees, hier is dit. Dit was gewees Gerrit en Alida, al die pa daai die parel uit, wat een stik, vis op die koole het. Ja, snoek en een vis op die koole. Dit lyk daarom nou maar baie, baie lekker. Maar ja, hier is Fat Man speciaal vir julle en hy is getiteld Braai en Lawaai.

Dis Fatman met braai en lawaai. So Gerrit het nou laat weet, hy sal nou vir my laat weet hoe lyk daai snoek en vis. Gerrit, ek wil eerder weet hoe proe daai snoek en vis. Kom ons gaan voort met die musiek. Hier is Audrey Landers, Manual Goodbye.

0: Al jou gunstlinge, heel dag lank, Bosveld Stereo.
1: Hier op my stoep, raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die konsertina wat raas. Ah, sy.
2: Hey, Rikkie.

0: Steve Hofmeyer met Pampoen. Net voor dit boerepompie van Rieke Snel en anders ook geluid na Teen Jordaan met sy liekie boer Mengelmoes. Lekker trots Afrikaanse muziek op die saterdag aand. Baie dankie ook weens vir elke stemboodskap en so ook elke WhatsApp boodskap wat deurgekom het tot en met nou toe en dat jy vanavond saam met my kuier en natuurlik ook die muziek van Bosveld Stereo. Bly gerus ingeskakel want na die advertensiebreek gaan ons beslis voort met nog meer van hulle. Die enige waarna jy kan uitsien net hierna is Pussycat met Teenage Queenie.
1: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

Adam en Daniel Barron, Say What You Want, voor het Anne-Marie, saam met Shania Twain, Unhealthy, so'n bietjie country klanke daar in geslyp, Remy Shorts, onrealistisch vir ons dreenerij begin. Dit is nou 25 minute voor 10 uur by die Hart van Goud, goeienavond, baie welkom, as jy so pas hier aangesluit het. Dit is jou saterdag aan de laatnacht, saam met my Dewald Vleuen, ken jy keer saam tot so kort voor 1 uur, en die goeie muziek hou ons geselskap. Anders is op die beurt, hierdie is jou liefde.

Lekker 90 slanker also, dit was The Triplets and Where Were You When I Needed You. Ons is by so paar secondes voor 10, so kom ons sê, goeienaand. Welkom hier by Bosveld Stereo in die laatnag saam my, Dewald Vleen. Ek en jy keer nog lekker saam vir die volgende 3 ure. In hierdie volgende uur, natuurlik ons weervoorspelling. Jy daarom kan sien wat môre vir jou inhou. En dan ook heel wat goeie muziek wat nog voorlee. As ek so vinnig op my lijn afkyk, Bon Jovi is in hierdie uur, maak het draai met, wat natuurlijk hulle grootste treffer is, Living on a Prayer, waarmee hulle daar in die middel 80s ewe skielik op die toneel gestorm het. Daar is ook muziek van Kane Brown, Bok van Blerk, so bykie later, nader aan die einde van die uur, Linda Ronstadt wat het draai maak. Klomp grootname vir hierdie tyd van een saterdag aand. Ons begin het met Lori Bianco, Lonely is the Night.

Dit is hoe ons hierdie laaste uur van Saterdag begin. Shania Twain, Any Man of Mine, eerder, Jan Matthys, huis toe dra, Patsy Galanse, From New York to LA, en Paul Anka met Diana, vier in een rij, om hierdie laaste uur aan die gang te kry. Kwart oor 11 Februari van Goud, en Janita Klaasen, die volgende, ook ene wat baie lang was in my program was, my speellys. Hierdie is Wense.

Nog een om jou so'n bietjie terug te vat in tyd, Danny and the Juniors at the Hop, voor het was Betty Jean en Wag. My Estes, volgende Mountain of a Man, net daarna gaan ons ook die muziek van ons speel, met Naam.

Johanneskerk orgel najaarsdroom. Voor dit Bruce Springsteen se Streets of Philadelphia en dan tot ons uur begin met Leo Sayers, More Than I Can Say. Ek vat vir jou terug na die 60s toe nou met Percy Sledge, Come Softly to Me.